0: plaatsen voor de notificatie op 3. Onderweg melding kan ik misschien weer doen over radio transmission.
1: De trein zijn. Treintent available. Alle andere kampioenen met themselves available.